Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht...

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Schwalbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Zandvoort uit Zandvoort.
3: Beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM. En onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaneenschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

Een bijzonder goedemorgen, luisteraars. En welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Johnny Jordaan komt voorbij. Tante Leen, Auguste Laat, Bob Scholten. Allemaal vrolijke klanken van vroeger. En de eerstvolgende plaat is van een artiest die in 1955 een wedstrijd won. Bij de platenmaatschappij Bovema. In samenwerking met Louis Nouret. Had uitgeschreven om de beste stemmen van de Jordaan te vinden. En hij bracht zijn zinger uit de parel van de Jordaan. Met op de B-kant bij Ons in de Jordaan. Een compositie van Louis Nouret. De liedjes werden gespeeld in een radioprogramma van de AVRO. En de single brak alle Nederlandse records en was opeens een nationale beroemdheid. En de eerste plaat die hij maakte, waar hij een beetje beroemd mee werd, is onder andere De Parel van de Jordaan. U hoort die Johnny Jordaan hier op de lokale omroep CFM Zandvoort. Luistert u maar. Penny.

Alleen maar fijne herinneringen heb ik aan het lied De Parel van de Jordaan. Ja, dat was het liedje waarmee ik in 1955 de talentenjacht won en waarmee mijn carrière eigenlijk begonnen is. Nou, ik vergeet nooit de volgende dag, die dag na die talentenjacht, dat ik voor het eerst mijn eigen stem door de radio hoorde. Nou, natuurlijk had ik er niet het flauwste benul van dat er meer dan 1 miljoen platen van verkocht zouden worden. Ik hoor nog de stem door de radio die zei: en nu Johnny Jordaan met De Parel van de Jordaan. Nou, het was verschrikkelijk ontroerend. Ik kan het me nog als de dag van gisteren herinneren.

0: Aan de voet van de oude Westertoren heeft een geweldige massa Jordaners, de zanger Johnny Jordaan en zijn vrouw, ter gelegenheid van hun koperen bruiloft als een vorst en een vorstin ingehaald. Overrompeld door het onthaal was de gevierde liedjeszanger zijn ontroering niet meer meester toen de Jordaners hem stormachtig toejuichten. Terwijl rondom de muziektent 30 politieagenten slag leverden met de 30.000 bruiloftsgasten, zong Johnny voor het eerst in zijn leven een liedje alleen voor zijn vrouw.
1: Als ik jou niet haal, als ik jou niet haal, dan zet in mijn hele carrière de klaar. Wie heeft mij gesteund met haar

nadat het bruiloftsfeest werd afgelast, zong Johnny samen met de Klaverjasclub het Amsterdamse volkslied.

deze zang in de oren ging de massa een beetje verkreukeld maar tevreden naar huis.

muziek van Johnny Jordaan, een opname uit 1956, De Kleine Jordanees. En daarvoor hoorde u een compositie, eigenlijk een tv-opname van Johnny Jordaans Koperen Bruiloft, dat was ook in 1956. Daar zong hij een heel kort liedje speciaal voor zijn vrouw. En de volgende dame, die is samen met Johnny Jordaan beroemd geworden. Ze hebben allebei hebben ze gestreden en allebei hebben ze eigenlijk toch gewonnen. Johnny Jordaan en Tante Leen, die hebben allebei de Bovema-prijs gewonnen voor de beste stemmen van de Jordaan. En ze beëindigde vanwege gezondheidsklachten haar zangcarrière in 1975. En Café Royaal ging toen ook dicht en bracht de laatste jaren van haar leven door in een rolstoel in het verzorgingshuis De Poort aan de Hugo de Grootkade. Tante Leen hoort u nu met haar hit waar zij wereldberoemd, nou ja, in ieder geval in Nederland beroemd van werd.

een opname 1961, de succesmedley van Bob Scholten. En daarvoor hoorde u August de Laat, want ik heb een huis met een tuintje gehuurd. CFM Zandvoort, lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we dan ook met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar bedank ik hem hartelijk voor. En de volgende artiest is Willem Frederik Christiaan Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En aldaar overleden op 9 april 1944. Was een Nederlandse zanger die in het interbellum, dat is de periode tussen de beide wereldoorlogen, onder de naam Willy Derby, een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekendste liedjes behoren het plekje bij de molen, daar bij die molen, twee ogen zo blauw, pinda pinda lekker lekker. En natuurlijk een hoop smartlappen, waaronder Hallo Bandoen, het vieren schooiershart, Droomland en Witte Rozen, de bekendste zijn. En u hoort hem nu, Willy Derby.

de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: dat zij niet trouwen kan.
1: Zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine blonde Marianne.
0: Als een jongling haar in de ogen keek, werd Marianne rood. En de molenaar bleek, omdat hij niet wou.

zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine blonde Marianne.

0: geklonken weer, trouwen mag je niet, want in die je vroeg is toch goed genoeg, voor jou mijn kleine Marianne.
1: Jaren gingen heen, elk een dreef de spot.
0: Met de molenaarsdochter en het rouwverbod.
1: Zij was zeldzaam mooi, maar niet mooi alleen. Ze was zeldzaam lief en ook rijk meteen. Ze was een zeldzaamheid, zo van top tot teen. Die kleine blonde

0: dat was Dick Doorn met Trace heeft een Canadees. En daarvoor nog een nummertje van Bob Scholten met De Kleine Blonde Marianne. Is later meerdere malen als feestnummer opnieuw uitgebracht. En de volgende dame is Henriette Nanette, roepnaam Yeti Pearl. Officieel Pearl. Geboren in Amsterdam op 27 mei 1921 en overleden in Amsterdam. Nee, Amstelveen moet ik zeggen. Op 22 augustus 2013 was een Nederlandse zangeres en cabaretier die in de jaren 40 en 50 populair was in Nederland. En ze werd ook wel genoemd de zangeres voor Radio Oranje. En ze bezocht begin 1940 op 18-jarige leeftijd met haar moeder Rosa Wijnberg, haar vader de filmproducent Joe Pearl, die in Brussel bezig was met een groot voltooide, nooit voltooide film met in de hoofdrol de zwemster Willy den Oude. In dat Pinksterweekend viel Nazi-Duitsland Nederland binnen. Samen met haar ouders en Den Oude probeerden ze via Parijs en Bordeaux naar Engeland te ontkomen. Uit Bordeaux vertrokken 6 schepen. Ze werden ingescheept aan boord van de Nigerstroom, die normaal op Afrika voer. Het bleek het enige schip van de 6 dat de oversteek voltooide. De overige 5 werden allemaal in de Golf van Biscayen getorpedeerd. En ja, je hoort er nu. Jetje van Radio Oranje, oftewel Yeti Pearl. Met een heel mooi, leuk plaatje. Die morgen word je wakker. Luistert u maar.
1: Die morgen word je wakker, dan is hij voor de bakker. Niets dan oranje vlaggen en mensen die wel lachen. De

wie is toch dat snoesje? Snoesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Snoesje met dat leuke bloesje. Snoesje vindt de drummer toch zo'n echt een leuke band. Heer, de drummer speelt een breek. Zij voelt in de hart een steek.

Ja, dat waren de Ramblers met een hele grote hit. Wie is Loesje? Later nog een keer uitgebracht als feestnummer. Of dansnummer eigenlijk voor de jeugd van tegenwoordig. En daarvoor hoorde u een opname uit 1953. Het was Frans van Schaik met de Prisma Lied. En ook hoorde u nog natuurlijk Jetje van Radio Oranje. Met die Morgen word je wakker. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik bedank nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie oud-Hollandstalige muziek. En uiteraard als u het gemist heeft, zo, tijd voor een bak koffie. Als u het gemist heeft, iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. Ik wens u zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En als u naar de herhaling luistert, dan is het natuurlijk zaterdag. Dan hoort u Zandvoort op zaterdag met onder andere Rob Harms. Ik laat u achter met Rita Corita, de artiestenaam van Hendrika Stoerm. Geboren in Amsterdam op 24 november 1917... en overleden in Beekbergen op 24 december 1998. Nederlandse zangeres. En ze zingt nu voor u haar grootste hit. Rita Corita met koffie, koffie, lekker bakkie koffie. Wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot volgende week.

beleef de tijd van weleer met Zandvoort uit Zandvoort. Via de lokale omroep ZFM en onder het mom van Zandvoort uit Zandvoort nemen we u mee op een muzikale reis door de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aaninschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid, vrije seks, de eerste man op de maan en wereldsterren als Louis Davids, Lou Bendy, De Jantjes, Willy Alberti, Wim Zonneveld en Anneke Greunlo. Het nu al historische muziekprogramma Zandvoort uit Zandvoort. Gramofoonplaten van schellak en vinyl draaien weer volle toeren. Het doet ons deugd dat deze geluidsdragers de tand des tijds hebben doorstaan. De klanken van weleer en met liefde bereid onontbeerlijk maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoort uit Zandvoort.

0: muziek. Dit is Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Luisteraars, goedemorgen. Leuk dat jullie mij weer toestaan om jullie naar het al gezellige Zandvoort uit Zandvoort. Nog twee uurtjes van jullie spaarzame tijd te ontnemen. Hopelijk wordt die toeschietelijkheid door mij terugbetaald via een programma boordevol muzikale inspiratie. Een uitzending enigszins geboren onder tijdsdruk en uit de tijdsnood. Daarom heb ik maar besloten die tijd en de tijden in het algemeen centraal te stellen deze ochtend. Ik opende het bal met het welbekende Stolen Moments. Oorspronkelijk alleen een instrumental van de hand van Oliver Nelson. Waarin pas in de jaren 70 door zanger Mark Murphy de lyrics werden toegevoegd. Hier in de uitvoering van trombonist J.J. Johnson dus. Van zijn eerste echte big band album J.J. uit de 1964 met daarin onder meer Clark Terry op trompet, Oliver Nelson zelf en Hank Jones op saxofoons, Bob Crenshaw op bas en dan ook nog Grady Tate op drums. Geweldige album, big band album van die J.J. Johnson, de trombonist. Misschien zijn jullie lekker aan het niksen tijdens het luisteren naar ZFM Jazz. Tijdens dit programma dus. Het superkwartet Blue Moods onder contract bij Positone Label heb ik al eens eerder onder jullie aandacht gebracht. Ze brengen regelmatig odes aan Jesse Cohn uit het verre verleden via swingende en meeslepende soul jazz albums die de glorietijd van Blue Note oproepen. En je gaat luisteren naar het nummertje Idle Moments van de hand van oorspronkelijk van Grant Green en Duke Pearson. Hier dus in de uitvoering van het Blue Moods kwartet met Art Hirahara, Boris Kosloff, Vinnie Spiratsen op tenorsax, Diego Rivera. Idle Moments van het album Swing and Soul. Een eerbetoon aan Duke Pearson.

Woods met Idle Moments. Met op sopraansax in dit geval Diego Rivera. Alex Conde, de virtuose Spaanse pianiste, geeft zijn eigen draai aan 9 iconische composities van de legendarische pianist en bebopper Bud Powell op zijn Discarga voor Bud. Conde's arrangementen zijn gebaseerd op Spaanse muziektraditie zoals de flamingo en zitten boordevol energie en passie. Tempus fugit, de tijd vliegt, schreef Virgilius al in een ver verleden. En Bud Powell, die geniale pianist die een heftig en kortstondig leven kende, transformeerde dat in 1949 tot een bebop klassieker, Tempus fugit. Maar hier dus in de uitvoering van pianist Alex Conde met onder meer John Santos op percussie en Mike Olmos op trompet.

A special warm welcome to our fans across the globe, in particular our friends from the democratic and sovereign island of Taiwan. Thanks for tuning in to ZFM Jazz, the jazz program of Zandvoort, every Sunday morning from 10 to 12 live. Today, presented by Mr. Brightside, Edward Rauhorst. Alex Condé's Tempus Fugit werd gevolgd door het welbekende, tenminste, The Time Has Come van Altruism, een sextet uit Chicago, aangevoerd door drie alt-saxofonisten met een ongekend talent: Greg Ward, Rajiv Halim en Cheryl Cassidy. En het draait om het album, gelijknamig album Altruism van zo'n 3 jaar geleden. Het draait vooral om het samenspel en de lyriek in plaats van individuele virtuositeit. En je hoorde dus het nummertje The Time Has Come. Een soort van aanmoediging om niet op te houden met dromen. Blijven we nog eventjes in Chicago. Eric Alexander, de saxofonist, eveneens uit Chicago dus, houdt al jarenlang de aloude traditie van het volle, diepe saxofoongeluid uit de jaren 40, 60 van de vorige eeuw in stand. Een album met strijkers mocht dan natuurlijk ook niet ontbreken. En je gaat luisteren naar het enigszins melancholische, nostalgische nummer van Leonard Bernstein, Some Other Time. Eric Alexander with strings.

opera is saxofoonwerk van Eric Alexander with strings some other time. De klassieker van Bernstein. Komen we ook bij een klassiek onderdeel. De ZFM Jazz Top 2026 cover-up. De enige hitparade in Nederland die tot stand komt via alcoholritmes en kunstzinnige intelligentie. Nummers uit de NPO Top 2000 van afgelopen jaar, die worden vertolkt, die worden gecoverd door jazzartiesten. En daar ga je zo dadelijk naar luisteren. Het volgende nummertje staat voor de tweede keer in de NPO, in de ZFM Jazz Top 2026. Ga genieten en dan vertel ik zo wel wie het zijn. ZFM Jazz Top 2026 Cover-Up.

hoorde eerst natuurlijk The Times They Are Changing van Bob Dylan. Grappig genoeg een soort van tijdloze klassieker geworden in de uitvoering van de Amerikaanse gitarist Joel Harrison, met op sax Greg Tardy van het album Anthem of Unity. Bij ons in de ZFM Jazz Top 2026 cover-up te vinden op plek 1910. En dat werd gevolgd door een cover van Where Are We Now? Een van de latere nummers van David Bowie. Door de Belgische zanger, jazzzanger en singer-songwriter David Links. Bijgestaan door een Franse orkest, de Jaffe Contrebande. Let's Play heet het album, maar niet te vinden in onze ZFM Jazz Top 2026 cover-up. Omdat David Bowie niet in de NPO Top 2000 staat met dit nummer. Where are we now? Ja, we hopen op better days. Tenminste wel volgens Anthony Hervey, die in het verleden veel speelde met Christian McBride, Wynton Marsalis. Zijn debuutalbum Words from My Horn is een geweldig album. Met Sarah Hanahan onder meer op alt sax en Isaiah Thompson, de pianist. Better days dus van Anthony Hervey, de trompetist.

trompetist Anthony Hervey, Better Days. We zitten op de zondagochtend, dus let's go back to church. Hallelujah time. Van het Christian McBride trio met Christian Sands op piano. En Ulysses Owens op drums. Dit is van 2013. En sindsdien zijn die twee, Sands en Owens, hun eigen pad hebben die gekozen. Hebben hun eigen band. Maar hier dus met een uitvoering van het nummertje oorspronkelijk van Oscar Peterson. Hallelujah Time, Christian McBride Trio.

Hallelujah Time, Christian McBride Trio. Ik werp een schichtig oog op de klok en ik zie dat het eerste uur van de uitzending, die in het teken staat van de tijd, er bijna op zit. Maar ik hoop dat je ook het tweede uur nog tijd hebt en blijft luisteren naar ZFM Jazz. We gaan eruit met een bewerking van Now's the Time, de bekende klassieker van Charlie Parker, in de uitvoering van Richard Barretta. Hij is een drummer, eigenlijk filmproducent, maar hij werkt ook met de grote uit de jazz. Onder meer met Vincent Herring en Eric Alexander, daar heb je hem weer. Now's the time en tot zo.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 11 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daar voor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat hij president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM Jazz.

Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Jazz, live vanuit de studio in Zandvoort. Mijn naam is Edward Rauhorst, Mr. Brightside. Vandaag staat de uitzending in het teken van de tijd of de tijden in het algemeen. En we openden het tweede uur met een ironische beschouwing over de alom aanwezigheid, stress en gevaren van de social media. Komend van het album Big Fish van de Britse pianist en zanger Joe Tatton, Timeline. Dat album, ja, een mix van jazz, blues en funky stuff en laidback zang. Het zal je niet verbazen dat Mose Allison en Randy Newman de helden zijn van die Britse pianist Joe Tatton. We zitten al in de vakantieperiode, dus een holiday song. In 2007... werd Jim Bird, Amerikaanse jazzpianist, toetsenist, componist, arrangeur. Die werkte met Steely Dan en Wayne Shorter, John McLaughlin, Pat Metheny, om er maar een paar namen te noemen. Hij werd uitgenodigd om een aantal van zijn eerder uitgebrachte composities opnieuw uit te voeren. Dit keer samen met het Metropoolorkest. En al die melodieën werden geschreven door al die arrangementen door Jim Bird. We zijn inmiddels in de vakantieperiode beland. Vandaar dus het toepasselijke holiday voor Pete en Gladys wel te verstaan. Jim Bird en het Metropoolorkest.

Jim Beard. Ik zei Jim Beard geloof ik net, maar het is Jim Beard natuurlijk. Helaas leeft hij niet meer. De Amerikaanse toetsenist, pianist, samen met het Metropoolorkest. Holiday heet het nummertje. No Time to Lose, snel door in een programma dat in het teken staat van de tijd en de tijden. One Day kom ik nu bij een nummertje van...

Javier Nero, een Amerikaanse trombonist. Kemet the Blackland, daar staat dat nummer op. Het is het tweede album van hen. Waarbij hij zich liet inspireren door de bijzondere geschiedenis van een hoogontwikkelde zwarte beschaving en cultuur in het antieke Egypte, aangeduid dus met de naam Kemet. Het nummertje One Day bezingt het grote potentieel van een samenleving om tot volle wasdom te komen, als we tenminste besluiten samen te werken, versus wat er zal gebeuren als we besluiten dat niet te doen. Een optimistisch album met een boodschap, One Day. Javier Nero Jazz Orchestra. Met Christian Dachel op vocalen. Christine Dachel.

0: nog meer zonneschijn dan vanochtend al is, brengt de Amerikaanse trompetist Jonathan Powell met zijn mix van Latin Jazz, Mambo en ook moderne elektronica zit erop. Dat album dat heet Mambo Jazz Party. Die Jonathan Powell die speelde lange tijd als sideman bij Latin Jazz legends zoals Eddie Palmieri en Arturo Farril en Miguel Zenon ook. Maar staat sinds een jaar of 5 volledig op eigen benen. Un Dia Bonito, oorspronkelijk van Eddie Palmieri. Een prachtige dag. Nou, zeer toepasselijk op die mooie dag die we vandaag hebben. Melanie Scholtz is een 47-jarige Zuid-Afrikaanse zangeres die regelmatig in Europese en Amerikaanse jazzkringen te vinden is. Een household name is ze desondanks niet. Hoogste tijd dus om haar onder jullie aandacht te brengen met het titelnummer van haar album van zo'n 10 jaar geleden. It's Our Time. Met op piano volgens mij Bokani Dyer. Die heb ik wel eens gedraaid. Is ook een producer uit Zuid-Afrika. Melanie Scholtz. It's Our Time.
1: Here we go.
2: It's our time now. It's
1: better a source of tight note. Verstaan ze?
2: It's our time.
1: Quite.
2: Now.

bleef nog even dralen in Zuid-Afrika bij een van de legends. Trompetist Hugh Masekela, die op zijn finale album No Borders mijmerde over One of These Days. Miles Davis was trouwens een zeer goede vriend van hem. Mentor, grote inspiratiebom voor die Masekela. Het was Davis die Masekela aanmoedigde om de pure Amerikaanse bebop achter zich te laten in de jaren 60. En zijn Afrikaanse wortels met jazz te gaan vermengen. En dat is wat hij deed, die Hugh Masekela. Over Miles Davis gesproken, dat brengt ons bij de man with the horn himself. En dan keren we terug bij het ZFM Jazz Top 2026 cover-up fenomeen. Covers uit de NPO Top 2000. Die te vinden zijn in onze top. De enige hitparade die tot stand komt via algoritmes en kunstzinnige intelligentie. Ga luisteren naar het nummer wat je natuurlijk wel kent. ZFM Jazz Top 2026 cover-up.

Miles Davis' interpretatie van Cyndi Lauper's Time After Time. Opgestoomd naar plek 87 in onze roemruchte ZFM Jazz. Top 2026 cover up. En dat komt trouwens van het album You're Under Arrest uit de midjaren 80. Met onder meer John Scofield en Robert Irving III op synthesizers. En Al Foster op drums. Veteraan, pianist, zanger Ben Sidran houdt er al decennia lang een vrolijk, sceptische en humoristische wereldkijk op na. Zelfs bij zijn uitvoering van Jimmy Witherspoon's Times Are Getting Tougher Than Tough kan een glimlach niet ontbreken als je luistert naar dat nummertje. In de uitvoering dus van Ben Sidran, Times Getting Tougher Than Tough.

Je hoorde dus eerst Ben Sidran's vertolking van Jim Witherspoon's The Times Are Getting Tougher Than Tough te vinden op het album Rainmaker van 2024, waarop ook zijn zoon Leo Sidran meedoet. Hij is een drummer. En blijven nog even terug in de tijd gaan. Swingadelic bracht in 2011 het album The Other Duke. En dan doelden ze op Duke Pearson, die in het eerste uur ook al aan bod kwam. Daar doelden ze op. En het is een eerbetoon dus aan die jazzpianist, componist en arrangeur Duke Pearson. Het elfkoppige ensemble uit New York onder leiding van Dave Post zette Pearson's werk in een modern hardpop, blues en swing jasje, wat je net hoorde. Minder bekendere werken van Pearson die knallen werkelijk de speakers uit met het werk van Swingadelic, The Other Duke. Bruisend en vol energie lijkt het. Moeten we met optimisme de toekomst tegemoet kijken. New Time Shuffle. Sluiten we af, tenminste. We zitten tegen het einde van het programma. Mijn tijd zit er bijna op hier bij ZFM Jazz. Sluiten we af met Embrace the Now. Een passend slotstukje. Een advies van deze uitzending die in het teken stond van de tijd en de tijden in het algemeen. Van de Taiwanese vibrafoniste Chen Chen Lu in samenwerking met de Amerikaanse bassiste Richard Goods te vinden op het album Connected. Ga luisteren naar Embrace the Now van Chen Chen Lu.

Chen Chen Lu, Richie Goods, Embrace the Now, Tempus Fugit. Ik zie dat er nog een paar minuutjes over zijn. En die besteed ik aan Bobby Cole, Never Ask the Hour. Tot ziens, Tabé, Kappe, DM. En de playlist komt natuurlijk op mijngroeven.nl met een link naar ZFM Jazz Facebook page te staan. Bobby Cole, Never Ask the Hour.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al... het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste... sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland... zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe... waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord... maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit... dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013... en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is... Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: jongen.
1: Dank je, Begit. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: jacht willen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Maar ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. TVZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Regio Radio.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging staat nog niet vast, maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de avond.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties in en verkoop van nieuw en gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende Fiat-service. DWZ-adres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. De vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Hele goede avond. Welkom bij Van Klink tot Klankshow met Hans van Klink en Benno Veugen. En we begonnen natuurlijk met The Beatles, met Blackbird, waarin de heren, die waren er toch even, ja, ze hadden een kleine pauze in, een witje noemen we dat in Radioland. Ik denk dat ze even de tekst of het couplet vergeten waren, want nog, er kwam nog een couplet.
2: Goedenavond Benno, goedenavond luisteraars. Ja, of ze wilden het vogeltje, het mereltje even introduceren.
1: Oh ja, dat kan
2: ook. Maar je moet het maar net weten, anders denk je dat je klaar bent. Ja. En dan,
1: het is wel om de DJ op het verkeerde been te zetten.
2: Precies, de nummertjes zijn al kort uit die tijd. Ja. Dan zou het wel heel kort zijn.
1: Ja,
2: ja, het werd gewoon tijd om de Beatles een keer even in het zonnetje te zetten met een drieluik. Want we hebben wel een keer wat Beatles gedraaid. Maar ja, Beatles staat toch bekend als de grootste, of althans de invloedrijkste band uit de geschiedenis van de popmuziek. Dus het werd wel een keer tijd.
1: Ja, drie, maar ja, aan de andere kant, jij bent eigenlijk meer een Rolling Stones man. Hè? Dat een beetje dat heftiger, wat rauwer.
2: Ja, leuk dat je dat zegt, want je moest vroeger eigenlijk een keuze maken.
1: Ja,
2: hè? Dus
1: ja,
2: als je van de Stones was, dan mocht je niet van de Beatles zijn.
1: Ja.
2: En zo heeft het ook werkelijk gewerkt bij mij. Ik was later de Beatles ben gaan waarderen. De filmpjes van de Beatles, ik weet niet of jij dat nog wel weet, speelfilmlengte op tv, avonturen van de Beatles, dan verslond ik wel, samen met mijn broer als 9 of 10-jarig knulletje.
1: Ja.
2: Maar de muziek ging een beetje aan me voorbij en het werd al gauw de Rolling Stones. Maar ja, eigenlijk hebben de Beatles natuurlijk prachtige muziek gemaakt.
1: Ja.
2: Wat ik ook heel leuk vind om even aan te halen is dat als er gezegd wordt waar was het eerste en enige concert van de Beatles in Nederland, dan wordt Blokker genoemd, de veiling al in Blokker.
1: Noord-Holland.
2: Dat is in Noord-Holland. Dat is eigenlijk een stukje geschiedvervalsing, want echt de eerste optreden was niet in Blokker, maar was in Partycentrum Treslong in Hillegom.
1: Oh ja?
2: Weliswaar voor een genodigde aantal.
1: Okay.
2: Voor de radioopname. Maar wel degelijk was het eerste optreden met de ingehuurde drummer. Ringo Starr was toen ziek.
1: Oh.
2: Was in Hillegom en de dag daarna zijn ze naar Blokker gegaan.
1: En toen ging het mis.
2: En ging het mis in Blokker?
1: Was dat niet zo? Ik dacht dat ze daar ook de tent afbraken. Net zoals eerste optreden van de Rolling Stones.
2: Dat weet ik niet. Ik wou zeggen, nou gaan we de Stones en de Beatles door elkaar gooien. Want dat is berucht natuurlijk van het Coerhouse in Scheveningen.
1: Ja, ja.
2: Ik weet eigenlijk helemaal niet van het concert in Blokker hoe dat gegaan is. Nee, wat daarna gebeurde was die tour door de gracht in Amsterdam. Dat was toen zo'n chaos.
1: Dook
2: het half uur politie de gracht in om achter die boot van de Beatles aan te zwemmen. Sommige mensen weten het dat ik een aantal jaren bij de brandweer heb gezeten. En we hebben wel oefeningen gedraaid in Treslong, Hillegom. En daar heb ik een hoofdstukje over geschreven. Ooit in een boekje Lopend Vuur over heilige grond. Want precies de plek waar de Beatles voor het eerst in Nederland optraden. Stonden wij brandweeroefeningen te draaien.
1: Leuk.
2: Maar geschiedenis, geschiedenis. Ja, de Beatles.
1: Staan nu woningen, hè?
2: Zelfs het partycentrum is weg.
1: Ja.
2: De Beatles, 4-mansformatie, nooit veranderd qua samenstelling, behalve dan een keer een ingehuurde drummer. 2 leden leven al lang niet meer. We hebben dat eerder een keer gememoreerd. En Paul McCartney heeft onlangs weer een nieuwe LP uitgebracht. En dat is dan toch wel weer heel erg leuk. En Ringo Starr is natuurlijk still going strong.
1: Ja.
2: Het nummer wat we hierna gaan draaien, we hebben geluisterd naar Blackbird, ofwel weer een mereltje, en we horen hem fluitend uitgeleide doen. Het volgende nummer staat bekend omdat de toen opkomende gitarist Eric Clapton hier een deuntje in mee mocht spelen. Namelijk het nummer While My Guitar Gently Weeps.

0: mooi gedragen nummers en nog een paar violen erachteraan. Dus het wordt helemaal sfeervol.
1: Ja, precies. En inderdaad, als je terugdenkt aan de keuze door de muziek van Rolling Stones of de Beatles, dan is het verschil wel heel aanmerkelijk. Ja, dat is...
0: Zeker.
1: Ja. Overigens leuk om even op te zoeken op YouTube een cover van dit nummer in een tribute, een eerbetoon aan George Harrison. Een gelegenheidsformatie, onder andere met Jeff Lynne, met Daryl Harrison, de zoon van George Harrison. En voor niet last but not least Prince, die de gitaar solo voor zijn rekening neemt. Heel mooi om te zien en te horen. Nou, dan gooi je er, zoals dat heet, in een drieluik nog een derde nummer achteraan. Weer een mooi, prachtig, rustig nummertje van dezelfde Beatles, het nummer Something.

0: bijna drie balladsachtige soort balladsachtige nummers. Ja. Ik zeg het een beetje raar. Maar ja, van de Beatles.
1: Ja, lekkere muziek hoor. Best mooi.
0: Ja, lekker voor de zondagavond.
1: Ja. En ik ga het toch even noemen. Een aanrader, Joe, is te gaan kijken bij het Beatles Museum in Alkmaar. Een eenling die daar het museum onderhoudt en heeft opgericht. En in een soort bedrijfspand. De duivel in zijn oude moer, wat er met de Beatles te maken heeft, vind je daar terug heel veel informatie. Eenvoudig van opzet, maar prachtige, mooie foto's, mooie boeken. Heel veel zelfgeschreven boeken ook door die man. En ook wel wat bijzondere collectors items. Eerder een keer genoemd in het programma de oorspronkelijke Butcher's album, ofwel de LP Yesterday and Today, met een wat bizarre cover van de Beatles, die als een soort slagers met een paar babypoppen en een paar stukken vlees op de hoes zitten. Het moest toen een protest tegen de Vietnamoorlog zijn, maar het werd te gruwelijk en niet passend bij de Beatles gevonden. Dus die LP, die hoes is uit de handen genomen en is een nieuwe hoes gestoken. Nou, als je nog een origineeltje op zolder hebt liggen van de Butcher's album van de Beatles, dan ben je spekkoper.
0: Ja.
1: De man van het museum heeft een staan achter gepanzerd glas en die zegt dat hij hem voor 3 ton kan verkopen.
0: Dus, zo.
1: Wel interessant.
0: Ja. We gaan eens met hem praten.
1: Ja, we gaan eens even langs. Ja. Ik wil vandaar nu alvast maar even reclame maken. Ja. En ik heb trouwens nog een bierflesje. Het werd mij aangeboden. Een flesje bier, een vol flesje nog. Met op het etiket het concert van de Beatles in Hillegom. Maar dat bleek een remake na 50 jaar te zijn. Dus 2014. Toch leuk om te hebben.
0: Ja, precies.
1: En voordat ik dat bedorven bier ga opdrinken per ongeluk, ga ik dat maar naar het museum toe brengen.
0: Oh ja, natuurlijk. Dat is wel leuk, ja.
1: Ja, daar ga ik een keer heen.
0: Ja.
1: We gaan naar een tijdgenoot van de Beatles. Iets eerder, in 1961, had hij zijn grootste hit. Al de hit waar we straks naar gaan luisteren. Maar iedereen kent de muziek, maar wie daar nou achter zit, het lijkt een beetje in de vergetelheid geraakt. Het gaat om meneer Charles Whedon Westover. Maar zijn artiestennaam was Del Shannon, geboren in 1934. Grote bekendheid met zijn hit. En in de jaren 70 ging het slechter met zijn carrière. In 80 probeerde hij nog met een comeback album terug te komen, samen met Jeff Lynne van Electric Light Orchestra, maar het was geen succes. Toen Roy Orbison overleed, dacht hij nog hem te gaan opvolgen in de Traveling Wilburys. Maar het liep anders, want hij schoot zichzelf door zijn hoofd in 1990. En werd later door zijn vrouw verklaard dat door het gebruik van een antidepressivum kwam. Dus er is postuum nog een plaat uitgebracht.
0: Nou, heeft die pil niet geholpen natuurlijk.
1: Heeft niet erg geholpen. Nou, wij van de psychiatrie, wij kregen altijd de waarschuwing. Als iemand heel erg depressief is en je begint met antidepressiva, dan ga je eerst actiever worden voordat de sombere gevoelens weggaan. En dat is de gevaarlijkste periode. Hè?
0: Mm.
1: Want dan ben je nog steeds somber, maar je durft meer dan je voorheen durfde.
0: Okay.
1: Dus je zakt niet weg in je depressie. Maar als je een keuze maakt tot zelfdoding, en nu moeten we
0: een
1: disclaimer toepassen. Als iemand daar met die gedachten loopt, neem dan contact op 0800-113.
0: Nou, gewoon 113, hè? Je kan gewoon 113 draaien.
1: Gewoon 113, dan kom je er ook. Want ja, het is heel triest als je natuurlijk in je eentje met dat soort gevoelens rondloopt. En antidepressiva zijn geen wondermiddelen. Hè? Het kan je stemming wat opkrikken, je activiteit wat opkrikken. Maar als het nog in de beginfase gepaard gaat met de somberheid is er nog, maar de activiteit neemt toe, dan kan dat risicovol zijn.
0: Okay.
1: De man waar we het over hebben, Del Shannon, is dus niet heel oud geworden. In 1990 was het afgelopen met hem, maar zijn hit is onvergetelijk en dat is de hit Runaway.

0: Nou, meneer Charon is weggerend uit dit programma. En wij gaan door naar de volgende artiest.
1: Ja, dan denk je soms dat dat heel recent is. Maar dat is het ook al lang niet meer. Maar we schieten wel even een jaar of 20 voort in de tijd. Maar over het eind van de 80er jaren. Een Belgische band met de naam Vaya con Dios. Wat in het Spaans betekent gaan met God. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje een onderschat bandje. Ze hebben best wel 2 hits of 3 hits gehad. Maar ik vind ze muzikaal echt behoorlijk sterk. En
0: je zou ook niet zeggen dat ze uit België komen met zo'n artiestennaam.
1: Nee, hè, dat hebben we blijkbaar voor gekozen. Ja. En gewoon een goede zangeres. Oprichter van de band, Danny Klein. Zij begon in de midden 80e jaren samen met Willy Lambrecht. Ofwel Willy Willy. Een band. En Dick Schoofs voegde zich erbij. En toen was Dirk Schoofs met OU niet ongeveer. Onze latere minister-president. Oh, ja. Die we ook alweer bijna
0: vergeten zijn.
1: Maar een leuke band. Die Willy Lambrecht, een goede gitarist. Maar ook Spaanse invloeden. Dus ze hadden wel wat voorkeur voor Spaans klinkende muziek. En misschien vandaar ook die naam. We gaan dat nummer ook wel heel goed terug horen. Leuke muziek gemaakt. Bezetting van het groep is een paar keer gewijzigd. En midden 90er jaren had Danny Klein helemaal geen zin meer in het zingen en in het optreden. En viel de band uit elkaar. Inmiddels is ze nog wel een klein beetje actief. Die Willy Lambrecht leeft al een aantal jaar niet meer. Overleden aan een nare ziekte. En ja, zo eindigt zo'n bandje. Maar we gaan naar 2 prachtige nummers van ze luisteren. We eindigen met Nee, Nana, Nee. En we beginnen met What's a Woman.

0: nee, eerst nee zeggen en dan na.
1: Ja, een lekker swingend nummertje en goed gitaarspel, moet ik zeggen.
0: Zeker, zeker.
1: En we swingen een beetje heen en weer in de tijd. We gaan weer iets naar vroeger toe, maar niet heel ver. In 1975 richtte de Amsterdammers Ruud Mulder en Hans Elbertsen een band op. Elle Driessen kwam erbij, Jeff Nassenstein en Leander Lammertink. En zij werden helemaal niet bekend. Ze speelden wel lekker in het subcircuit, maar ze werden pas bekend toen de Amerikaanse zangeres Lillian Day Jackson erbij kwam. Geboren in Parijs, Amerikaans paspoort, maar een goede soulzangeres. En toen ging het ineens staccato vooruit. Leuke hits. We hebben het natuurlijk over de groep Spargo. En ik zie dan meteen die lange Elle Driessen, een lange kerel, een beetje rossig.
0: Met een kleine meisje.
1: Dat kleine dametje daarnaast, ja. En dat swingde de pan uit. Ik heb ze live gezien in de Groenhoord Hall in Leiden. En dat was erg leuk. Dat was prachtig om te zien. Leuke band. Hebben een paar goede hits gemaakt. Zijn niet heel lang doorgegaan. Zo'n beetje 1980 was het afgelopen. Gingen ze allemaal hun eigen kant op. Ieder zocht zijn eigen bandje. Lange zanger die is solo verder gegaan. Heeft heel veel projecten voor anderen gedaan. Onder andere ook nummers geschreven voor diverse Nederlandse artiesten. En met Lillian Day Jackson is het wel een beetje triest afgelopen. Zij is ziek geworden en veel te jong overleden in april 2023.
0: Ja.
1: Ja, we hebben dat natuurlijk heel vaak. Mensen zijn er niet meer, maar de muziek blijft over. Zoals de single You and Me.

0: and Me.
1: Nou ja, zo zitten Hans van Klink en ik ook met You and Me. Wij zitten gezellig radio te maken.
0: Ja, You and Me, proberen er een mooi programma van te maken.
1: Ja, dat kan ook nog, ja.
0: En dat zit hem in de variatie.
1: Ja.
0: Ik heb nooit onder stoel of banken gestoken dat ik een fan van The Doors ben. Hoewel de band niet zo lang heeft bestaan. Want in 67 zo'n beetje begonnen ze bekend te worden. In 71 stopte het al met het overlijden van Jim Morrison. Stopte het niet echt, maar toen was de glorietijd voorbij.
1: Ja.
0: Maar waar het me vooral om gaat is dat in mijn zoektocht naar bijzondere stukken muziek of bijzondere filmpjes kwam ik op een eigenaardig fragment. Je hebt in Amerika had je in de 60er en 70er jaar de Smother Brothers. En dat was een zangduo die hun zang combineerde met een komische act. En in de opkomende tv-shows van die tijd werd dat heel veel getoond. En zij waren sterk in om allerlei gasten uit te nodigen. Zo George Harrison is er een keer geweest. Joan Baez, Buffalo Springfield, Cass Elliot, Harry Belafonte, Cream. Dus iedere keer combineerden zij hun tv-show met het uitnodigen van muzikale gasten die op dat moment bekend waren. Heel bekend is het Who-incident. De band The Who, ook wel bekend, die bij hun slotnummer My Generation sloopten ze altijd hun instrumenten.
1: Oh ja,
0: nou, dat moest een beetje voor de tv in elkaar gezet worden. Hadden ze explosieven voor gebruikt en die gingen te vroeg af. En drummer Keith Moon raakte gewond door zijn eigen explosieven.
1: Jezus.
0: Ja, dat gebeurde allemaal in een live tv-show. Maar wonder boven wonder, zelfs mijn favoriete band The Doors hebben een keer hun opwachting gemaakt bij de tv-show van de Smother Brothers. Ik wist dat niet en ik vond het een eigenaardig filmpje. Want ja, wat moeten The Doors in godsnaam bij een populaire komische tv-show.
1: Ja, ja.
0: En toch prachten ze.
1: Geld waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk wel. Ja, dat is een heel sterk motief voortdurend. Maar ze brachten een bekend nummer ten gehore in de comedy show van de Smother Brothers, namelijk het nummer Wild Child.
2: Our next guests have a sound that's a very fine sound.
1: Even een aankondiging.
2: And more than that, they have the ability to combine that sound with their own poetry.
3: That's right. Ladies and gentlemen, The Doors!

0: Nou ja, groot applaus. Kun je anders zeggen voor The Doors.
1: Ja, dan zie je in zo'n studio publiek keurig op hun stoeltjes zo applaudisseren. Terwijl die band The Doors natuurlijk stel raddraaiers waren die alles deden wat God verboden had. Maar goed, dat is de wonderlijke combinatie voor zo'n show.
0: Inderdaad. We gaan door met... Even kijken, de Sparks, de Doors naar de Sparks.
1: Ja, een heel groot verschil zijn niet met elkaar te vergelijken. Hoe kom ik er nou ineens weer op om de Sparks op de playlist te zetten? Ja, soms heb je zo'n brainwave die ineens tevoorschijn komt. Want ik zag een aankondiging dat de Sparks weer een optreden in Nederland gingen doen. En dat is echt sinds tientallen jaren. Het zijn twee heren, twee broers, Ron en Russell Mile. En hebben hun band, de Sparks, al in 67 opgericht. In 71 kwam het debuutalbum uit. Waren toen best beroemd met een paar hitjes. Die we ook zo meteen eentje van gaan draaien. Maar dat doofde dan weer uit. En je hoort van die hele Sparks niks meer. En dan is bijna 50 jaar later ook. Dan zal de portemonnee wel leeg zijn. Maar dan gaan ze weer een tour doen. Onder andere door Nederland. Dus dat gaat dit jaar gebeuren.
0: Okay.
1: Ja, Sparks bekend van de toetsenist Ron Mayall. Die met zijn soort Hitler-snorretje en een heel strak gezicht zit te spelen. Beide waren ze schrijvers van de nummers. En nou ja, wie kent het niet? De Sparks met het bekende nummer This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.
0: Deze dus.
1: Yes.

0: Ja, die man met dat snorretje, die kan ik me nog wel goed herinneren. Want dat intrigeerde mij vroeger al.
1: Ja, had ik ook. Met, die hele strakke blik van hem.
0: En die smoelwerk van hem, ja, dat was...
1: Ik las net dat dat dan vergeleken werd met een Hitler-snorretje. Maar daarvan nam hij nadrukkelijk afstand. Daar wilde hij helemaal niet mee geassocieerd worden.
0: Nou, dan had hij een ander snorretje moeten nemen.
1: Ja, eigenlijk wel, hè.
0: En een andere gezichtsuitdrukking. Want
1: het wel was een snorretje, maar niet associatie.
0: Hij had zijn zoon kunnen zijn.
1: Ja, bijzonder, hè. Bijzonder beentje. En ja, je kan niet overal naartoe. Maar het maakt me wel nieuwsgierig. Maar goed, ik weet niet of je een avond...
0: Hoe bedoel je?
1: Om naar dat concert heen te gaan.
0: Op die manier, ja.
1: Ergens,
0: ja,
1: ergens
0: ja.
1: In dit najaar.
0: Ja, ze zijn dus, ook, net zoals wij, ook stuk ouder geworden. En, ja,
1: ga je dan teleurgesteld worden of niet?
0: Ja.
1: Ik heb wel
0: net zoals die hoge kopstem, haalt hij dat nog wel?
1: Ja, precies. Dat wel.
0: Zit hij nog octaaf lager, dan klinkt het nergens meer naar natuurlijk.
1: Een goed voorbeeld, en dat komt in het tweede uur nog even terug, is Colin Blunstone, de zanger van de Zombies. Een man van 82 inmiddels, die nog steeds heel goed kan zingen. Maar dat is niet iedereen gegeven.
0: Nee.
1: Het is weer wel zo. We hebben eerder een keer een show gehad waarin we bijvoorbeeld Hurt hebben gedraaid van Johnny Cash of My Way in de nadagen van Herman Brood. Dat je zo'n gebroken stem ook weer heel mooi kunt vinden.
0: Ja, Leonard Cohen.
1: Ja, goed voorbeeld.
0: Ja.
1: Maar Sparks, ja, van die huppelhitjes en of dat nou nog lukt met mannen van 80 jaar, dat waag ik een beetje te betwijfelen.
0: Hoe zo oud zou Tol Hansen eigenlijk nu zijn? Of is hij al overleden?
1: Die is al lang overleden zelfs. Ja, okay. Daar gaan we inderdaad naartoe. En ik herinner me ineens dat in die tijd, hebben we 76 of 78, iedereen moest ineens die LP hebben. Die was booming. Iedereen had dat ding in zijn kamer staan. Uitzonderlijk omdat het Nederlandstalig was. Hij heeft wel meer dan één LP uitgebracht, maar die ene LP met die ene hit die we zo gaan draaien, die was toen vreselijk bekend. Ik herinner me een anekdote. Ik ging vroeger in die tijd naar Brabant. Had je van die grote feestzalen waar bands optraden. En die draaiden dan ook covers. Onder andere van Tol Hansen. Waar ze op een gegeven moment de tekst helemaal kwijt en maakten ze er zelf maar wat van. We hebben het over 1976 en ik onthoud dat dan. Er staat een Arabier met een slinger als een slier. Gebakken, dat is interessant, olie uit zijn eigen land of zo. Maar net even een gekke variatie.
0: Ja.
1: Een Engelsman zit chocking klem met zijn piemel in de jam. Ja. Net niet de tekst, maar dat verzorgt de plekken. Waarom onthoud je zoiets dan?
0: Ja.
1: Die laadjes waar jij net
0: laat over... Laat je nakijken, Hals, want dat is niet goed hoor.
1: Dat is te veel ballast, hè? Maar misschien als ik het nu uitspreek, dat het dan ruimte maakt in mijn hoofd. Ja, Tol Hansen, de pseudoniem van Johannes Adrianus, ofwel Hans van Tol. Geboren in Laren in april 1940. Maar hij nam niet voor niets die artiestenaam Tol Hansen aan. Omdat hij niet geassocieerd wilde worden met zijn vader, tekstschrijver Jacques van Tol. Want die was fout in de oorlog.
0: Okay.
1: En daar wilde hij niet zo heel veel mee te maken
0: hebben. Snap ik.
1: Tol Hansen heeft heel veel geschreven. Onder andere, hij begeleidde Tom Manders, de cabaretier, Doris. Hij schreef voor andere artiesten, Nederlandse artiesten. En ineens kwam die met zijn eigen LP uit, met het bekendste nummer daarvan. En daar gaan we lekker naar luisteren. Iedereen kent het nummer dat gaat over Amsterdam, namelijk Big City.

0: Jason Brady.
1: Ja, nou, daar denken sommige mensen heel anders over, dat deze stad nog zo pretty is. Maar kom jij graag in Amsterdam?
2: Ja, ik kom er wel graag. Ik vind het een prachtige stad waar ik absoluut niet zou willen wonen. Het is een mooie stad om naartoe te gaan, ja. Maar je moet er ook aan kunnen ontsnappen. Mijn middelste zoon Tim heeft er een zaak, een bloembollenzaak op de Singel.
1: Okay.
2: En daar ga ik graag naartoe. En,
1: ja, leuk.
2: De omgeving, het centrum Amsterdam, is al heel erg bijzonder.
1: Ja.
2: Ik vind het een mooie stad. Het is wel heel druk. Het is overcrowded qua toeristen. Maar het is wel een stad met een bijzondere geschiedenis.
1: Ja, ja, ja.
2: Dus, maar je moet er ook weer weg kunnen.
1: Ja, ja, ja, dat is waar. Ik heb er nog wel voor na mijn pensioen voor het uitzendbureau op de zorgambulance daar gewerkt. En dat is toch nog wel heel gaaf hoor.
2: Uitdaging om door het centrum te scheuren.
1: Nou ja, wij gingen dan niet met zwaarlicht en sirene. Maar het is dan wel gewoon om er te werken. En dat weet je wel, met toch een apart slag soort volk. En,
2: ja,
1: en dat is wel heel leuk.
2: En tegelijkertijd is het ook net een groot dorp. Hè, want
1: ja.
2: Ben je eenmaal bekend in Amsterdam, dan ken je ook de weg. Dan weet je waar je moet zijn. En het is een heel mooie overzichtelijke structuur met die grachten.
1: Precies.
2: Je komt altijd op een goede punt uit. Ja. Als je dat eenmaal weet. Voor toeristen is, of buitenstaanders is het heel druk en bijzonder. Ja, het is allemaal te overzien.
1: Precies.
2: Ik werkte vroeger op de Nieuwezijds Voorburgwal en het hoofdkantoor zat zo'n beetje bij het Amstelstation. En dan ging ik wel eens lopen in de pauze van het ene kantoor naar het andere. Heel lekker 3 kwartier langs de Amstel.
1: Ja, heerlijk
2: heel
1: toch?
2: Mooi.
1: Ja.
2: Dat was prachtig.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, dat was net die Tol Hansen. Ik vergat nog te zeggen dat hij al in 2002 is overleden aan longkanker. Op 62-jarige leeftijd. Dus die man is niet oud geworden.
1: Nee, zeker niet. Nou, we gaan naar de volgende. Roy Gallagher.
2: Ja, Rory Gallagher. Ierse blues. De blues kan het ook niet ontbreken in onze show.
1: Nee.
2: En Rory Gallagher, daarvan hadden mijn broer Ed en ik samen een LP. Onze muziekkennis startte met een paar gezamenlijke LP's. Onder andere John Mayall en Rory Gallagher en Joe Cocker. Dat waren zo'n beetje. En daarna, nou, onze wegen gingen zich scheiden, maar de muzieksmaak bleef ongeveer gelijk. Maar daarvan leerde ik Rory Gallagher kennen. En ook wel bijzonder toen ik research ging doen. Hij was in Ballyshannon geboren in Ierland. En ik heb later kennissen gehad, vrienden ontmoet op een camping in Dover. En die kwamen uit datzelfde dorpje. Ja, onvervalste blues zoals alleen Rory Gallagher dat kan. Overigens ook al lang overleden. Juni 1995 al. Het nummer waar we naar gaan luisteren is heel bekend, Bullfrog Blues.
1: Ja, en daarna, want we zitten een beetje in tijdnood, gaan we gelijk door naar het laatste nummer, Hans. Die mag je dan ook even aankondigen.
2: Ja, een prachtig filmthema, geschreven door Ennio Morricone en uitgebracht door de Dennis Symphony Orchestra, namelijk het thema uit de film The Good, The Bad and The Ugly. Heel ander soort muziek, wel bekend. Maar dus even blues voor Rory Gallagher en dan een prachtig filmthema.
1: Nou even, het is 5 minuten. Dus, maar goed, maakt niet uit.
2: Wij
1: gaan naar de koffie en we spreken je straks naar het andere kant van, even kijken, van 9 uur. Ja, ik zit even te denken, van 8 tot 9. Van 9 uur. Gaan we, Rory Gallagher.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Van klink tot klank.

0: Home to the Greenfields. Welkom terug bij Van Klink tot Klankshow met Hans van Klink en Benno Veugen. Nou ja, groene velden, hè, begrijp ik hieruit.
1: Ja, je moet een traantje wegpinken, ja, van sentimentaliteit.
0: Tranen trekken, meneer.
1: Greenfields of home. Ja, ja, waar hebben we nou toch naar geluisterd? Het glazuurspad van je tanden, van zoetsappigheid. En toch kent iedereen het weer. En als we even gaan kijken, dan hebben we meneer Bob Flick, John Payne, Mark Kirkland en Dick Foley elkaar ontmoeten op de universiteit in Washington in 1956.
0: Oh, zo.
1: En een jaartje later gingen ze naar San Francisco. Daar ontmoetten ze Mort Lewis. En dat was de manager van Dave Brubeck. En die wist wel wat van muziek maken en produceren af. En nog een jaar later hadden ze hun grootste hit, waar we net naar hebben geluisterd. Ja. Nummer 2 in de top 100 van Amerika.
0: Zo, nou, dan loop je wel binnen.
1: En dan gaat het goed. Meer dan 1 miljoen van verkocht in het eerste jaar. En ja, het kan niet anders, want we hebben het over een startjaar 1956, dat niet meer iedereen in leven is en dat er af en toe een bezettingswisseling is geweest. Hmm. We hebben het over 2026 en de Brothers Four zijn nog steeds actief.
0: Oh,
1: op hun manier. Dus ze zijn er nog en treden nog in het kleine circuit een beetje op. Maar dit was een echte gouden ouwe van een bekende band uit de 50er en 60er jaren van de vorige eeuw.
0: Ja, daar heb je het over, hè? Brengt me eigenlijk gelijk op de vraag van, of tenminste, dat zit ik me dan af te vragen. Wat zouden artiesten, wat oudere artiesten vinden het misschien lekkerder om in kleine bezettingen en kleine locaties op te treden dan net zoals de Rolling Stones op hun 80ste, ver over hun 80ste, nog volle stadions te trekken. Dat is,
1: Ik meen dat je dat vaker ziet tegenwoordig, wat jij nu zegt. Kleine circuits waar het weer gaat om het muziek maken zelf.
0: Ja, ja, ja,
1: ik heb
0: er
1: een paar prachtige voorbeelden van. We noemden het eerst Colin Blunstone, maar die bewaren we voor een latere uitzending, maar een prachtige anekdote. De Zombies, waar hij de zanger van was en is overigens, een wereldband geweest. Grote concerten, onder andere ook in het Kralingse Bosch Festival gestaan. En prachtig. En op een gegeven moment raken ze dan een beetje in de vergetelheid. En een jaar of 10 geleden probeerde Colin Blunstone weer terug te komen. En stond hij in P60, een zaaltje in Amstelveen.
0: Oh.
1: Met ongeveer 400 man. Ik stond met mijn vriend Jan vooraan. Prachtige Zombies muziek en een paar solo stukken. Want hij heeft ook solo wat nummers gemaakt.
0: Ja.
1: En hij is klaar en hij vraagt even een handje en stapt van het podium af. En de jongens, die heeft er een biertje voor me. En we hebben genoegelijk een half uurtje met hem staan lullen.
0: Mm.
1: En dat is toch, later zijn ze weer opnieuw groot geworden. Hè? Want dan gaat dat weer stromen en lopen.
0: Ja.
1: We hebben de Zombies gezien in de boerderij in Zoetermeer en in het Concertgebouw in Amsterdam. Eigenlijk zie je dat vaker. Manfred Mann's Earth Band, ook zo'n wereldband uit die tijd. En die stond een jaartje geleden in Zaal Victoria in Alkmaar voor 600 man.
0: Hmm.
1: En nog steeds even sterk muziek maken. Maar dan gaat het om de muziek.
0: Ja, en hoe zat het met Roxy Music eigenlijk?
1: Ik denk dat we die niet in die vorm terug gaan zien. Roxy Music was natuurlijk ook een hele grote band. Leadzanger Brian Ferry en muzikaal genie Brian Eno op gitaar. Ik verdenk ze er een klein beetje van dat, wat je wel eens vaker ziet, van is het nou een band met een goede zanger? Of is het een zanger die vindt dat de band zijn begeleidingsband is?
0: Op die manier.
1: Ik ben geen heel groot liefhebber van Roxy Music en ook niet van Brian Ferry. Maar Brian Ferry vindt zichzelf heel erg belangrijk. Was een hele knappe man, lag goed bij de vrouwen. Inmiddels is hij ook 80 en begint het ook allemaal wat te slijten. Maar een beetje zo'n tweestrijd van, is het nou solo Brian Ferry of is het nou de groep Roxy Music? Hun hoogtepunt hadden ze daarom, vind ik, vroeg in hun carrière, dat Viva van Roxy Music, de LP. Daar is ook waar een prachtig nummer, dat heel muzikaal, 1973, mysterieuze muziek. Later werd het wat zoetsappiger en wat mooier. LP Avalon onder andere. Dat waren keurige nummertjes. Daar verloor ik mijn belangstelling een beetje. Maar het nummer, lange nummer, 8 minuten ruim, waar we naar gaan luisteren van de oude Roxy Music, is echt geweldig. In Every Dream Home, a Heartache.

0: Roxy Music, zoals we hem eigenlijk, zoals we ze niet eigenlijk kennen. En excuses, want Oerend Hart van Normaal kwam er even nog keihard doorheen fietsen. Ja, want achter de schermen, dames en heren, daar gebeurt natuurlijk tijdens de muziek van alles en nog wat.
1: En het was ook Oerend Hart, dus dat ik benadruk. Ja, prachtige teksten. Inflatable darling, I blew up your body, but you blew my mind. Nou, daar kun je ook even van alles bij voorstellen.
0: Zeker.
1: En lekker bombastisch, en daar blijven we even in. Want ja, ik even benoemen, ook nieuwe muziek kan leuk zijn. Nieuwe tussen aanhalingstekens, want het is over een band die in 1994 al is opgericht. Maar goed, toch recenter dan het Roxy Music waar we net naar hebben geluisterd. Vriendenclub op Texel, waar ik veel mee te maken heb, die zweren bij deze muziek. Die vinden het prachtig. En diverse leden van die vriendenclub zijn ook naar live optreden geweest. Ik nog niet, maar ik denk dat het wel een keer gaat gebeuren. We hebben het over de band Muse. En opgericht in 1994. Een driemansformatie. Oorspronkelijk zanger, gitarist, pianist Matthew Bellamy, drummer Dominic Howard en bassist Christopher Wolstenholm. Ja, als je het zo meteen hoort, dan zeg je dat geluid kan niet uit drie man voortkomen. Dat klopt ook. En de live optredens zijn bombastisch, groots. Worden wel een beetje vergeleken met Radiohead, maar die gaan ze ver voorbij. Het wordt alternatieve rock genoemd. Ze halen wel maatschappelijke kwesties en politieke kwesties aan in hun muziek. Ze willen dus ook laten zien dat ze nog een beetje betrokkenheid tonen. Maar waar we naar gaan luisteren is een prachtig nummer waar ik vooral aandacht voor de bas wil vragen. Want het is groots om naar te luisteren. Muse met Uprising.

0: No. It's uprising van Muus. Wat zei je nou? We moeten op de bas letten.
1: Ja, vind je niet?
0: Het is een muur van geluid. Hoe kan ik nou de bas horen?
1: Ja, ik hoor op een of andere manier de bas er prominent bovenuit.
0: Oké. Dat heb je hele goede hoor.
1: Misschien hoor ik wat ik wil horen. Dat zou ook zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Dus, ja en,
0: maar lekker nummer.
1: Dat is een lekker nummer. Ja, lekker, schiet lekker op. Ja. We gaan een unieke opname. Ik kende hem niet en ineens kom je dat dan tegen. Twee oude rotten, als we het over de muziek mogen hebben. Ten eerste Steven Victor Tallarico, ofwel Steven Tyler. Amerikaanse zanger, songwriter, muzikant, acteur zelfs. Ook nog jurylid van de Amerikaanse muziekcompetitie. En bovenal bekend als zanger van Aerosmith, waar hij als drummer begon overigens. Langharige man, grote mond, heel bekend, heeft een enorm stembereik. Heeft drie dochters en een zoon en zijn oudste dochter is actrice geworden. En heel bekend. En vervolgens heeft hij samen iets gedaan met iemand die we zijn gaan leren kennen als Eminem, de rapper.
0: Had hij zijn zoon niet kunnen zijn? Of zijn kleinzoon misschien zelfs?
1: Bijna wel, ja. Er zit wel aardig leeftijdsverschil in. Ja. Allemaal kennen we natuurlijk Eminem van zijn eigen singles. Zijn eigen rapnummers. Ook wel in het duet met anderen. Het Dido onder andere. Maar deze kende ik niet. En hij is toch wel heel leuk om naar te luisteren. Het is het bekende nummer van Aerosmith, Dream On. Met de zanger Steven Tyler en de rapper Eminem.

0: ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN.
1: Ja, en dat was... hoe heette deze meneer ook?
2: Steven Tyler, oh, ja, samen met Eminem.
1: Ja, precies. Ja,
2: ik
1: precies.
2: Vond het lekkere muziek.
1: En, lekker lang, nou, dan blijven we even bij. Want dit is eigenlijk een twee nummers die lang zijn.
2: Ja.
1: En het is wel een heel andere genre trouwens.
2: Heel ander genre. En als je met muziek bezig bent en je doet je research... dan denk je wel eens aan een soort genealogische stamboom of zo. Even, hoe komt dat nou allemaal tot stand?
1: Ja.
2: Alsof je een familie aan het beschrijven bent.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld hier ook, en een luisteraars moet er maar even meeschrijven. Er was eens een bandje, bestond uit Eddie Kendricks, Paul Williams, Kel Osborne en Wiley Waller. En zij noemden zichzelf de Cavaliers. Wiley Waller stapte eruit en toen noemden ze zich al gauw, kregen ze een andere naam, namelijk de Primes. En de Primes had ook een zustergroep, de Prime Matters. En die bestond uit Florence Ballard, Diana Ross en Mary Wilson. Ofwel het trio wat later de Supremes ging vormen.
1: Supremes, ja.
2: Er was ook een bandje, bestaande uit Melvin Franklin, Otis Williams, Richard Street, Elbridge Bryant, James Crawford. En zij noemden zich de Otis Williams en de Siberians. En later
1: kwamen ze
2: een andere naam aan, namelijk The Distance. Nou, en zo groeit dat door en groeit dat door. En we hebben het over de midden jaren 50 van de vorige eeuw. En uit die beide groepen, de Primes en The Distance, werd The Temptations opgericht. Nou, wie kent ze niet? Donkere jongens op een rij, mooie pasjes, mooie dansjes en heel aansprekende dansmuziek. En we ontkomen er niet aan om hun grootste hit te draaien. In de vroege 60e jaren al opgenomen en vaak op nummer 1 geweest, meerdere malen teruggekomen.
1: Okay.
2: Ook.
1: Oh.
2: Swing de pan uit voor wie ervan houdt. Nou, wie kent het niet? Papa was a Rolling Stone.
1: Over bas gesproken.
2: Ja, dit is een hele mooie zuivere bas, hè?
1: Ja.

0: Waar ik me af zat te vragen, Hans, die... je ziet ze altijd optreden, geloof ik, 6 heren bij elkaar. Je ziet nooit iemand instrumenten bespelen. Dat is, zouden ze studiomuzikanten gebruikt hebben.
1: Ja, dat weet ik vrijwel zeker dat dat inderdaad zo is. Ze zijn natuurlijk onderdeel van het Motown-productieteam. Ja. En die staan erom bekend om hele goede zangers in dienst te hebben. Maar een heel breed scala aan muzikanten. Dus dat moet het wel zijn.
0: Ja.
1: Alle heren die genoemd worden hebben allemaal een zangpartij. Die laatste zangpartij vind ik verdacht veel de stem van Michael Jackson lijken. Het is misschien maar net zo'n soort stem.
0: Ja.
1: Maar die variatie is natuurlijk prachtig, ook een hele zware basstem.
0: Ja.
1: Maar dit moet de studiomuzikant zijn en niet de eerste de beste. Daar wordt mooie muziek gespeeld.
0: Ja, overigens ging bij de opname blijkbaar iets mis. Tenminste in mijn studio dan. Omdat de achtergrondpartijen een beetje naar de ver naar de achtergrond verdwenen. Ja, maar goed.
1: Wel daarvoor zijn bepaalde instrumentele solo's extra goed te horen.
0: Ja, dat is waar.
1: Iedere nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ja. We gaan naar de shift in the tears.
1: Sniff in the tears. Ja, snuitje in de tranen. Ja, een Londense band. Eerst even een anekdote. In 1978 zat ik samen met mijn vriend Willem in Warmond op een biljartclub.
0: Oh.
1: Café de Stal bij Toon Does. Toon Does was de caféhouder. Zijn zoon Peter Does, nog steeds in de horeca werkzaam, was 14 jaar, stond achter de bar. Ik herinner me nog een anekdote dat er iemand met een doorgeladen pistool de bar binnenkomt. En Peter Does heft een barkruk op en hij zegt eerst dat mag hier niet. En dan slaat hij op dat moment met die barkruk die man met een pistool bewusteloos. Dus zo gebeurden er wat dingen in die jaren. En we hadden een biljartclub en wij waren de enige jonge leden. Wij waren net 20 in die tijd. Muziek die in de stal gedraaid werd was Tante Leen, Johnny Jordaan en dat soort dingen. En op datzelfde bandje wat keer op keer werd opgezet, het nummer Sniff in the Tears, van Sniff in the Tears, waar we straks naar gaan luisteren.
0: Yeah.
1: En het leuke is dan dat dan die oude leden van de biljartclub gingen dat nummer ook zo goed kennen, dat die gingen meehummen. En ik herinner me de oude meneer Kees Schelters, toen al een 80er met een glazen oog, maar hij kon verdraaid goed biljarten. En in het nummer waar we naar gaan luisteren zit dan op zo'n intermezzootje van en dan moest hij even dwangmatig dat meedoen met die biljartkeuzehanden voordat hij weer verder kon.
0: Ja.
1: Ik zie dat nog zo voor me. We hebben het over Sniff in the Tears met het overbekende nummer uit 1976, Driver's Seat.
0: Ja, we gaan luisteren naar de radioversie, want je hebt ook een lange versie. Hè? Dat bouwen ze dan ook helemaal uit. En wat ik overigens wel mooi vind, maar dit is radio, dus we draaien radio.
1: Ergens een grens.
0: Ja, erop.

0: Driver Seat. Trouwens, dit nummer, dat wordt tweeledig uitgelegd. Hè? Je zegt van, het is de driver seat, is de, zeg maar degene die naast de chauffeur zit. Of juist de... Maar het schijnt ook, je kan het ook erotisch uitleggen.
1: Oh, dan weet jij meer dan ik.
0: Oh.
1: En... of ik me daar nooit in gewaagd om. Want waar gaat het? Het wordt wel hoe noemen ze het? Een rood song of zo. Er zit een bepaalde gang in dat dit nummer onder auto.
0: Ja, precies.
1: En zo de voortgang heeft. Maar er zitten andere associaties bij.
0: Ja, precies. Ja, en dit driver seat. Er is dan ook een. Ik mag wel even misschien een. Benoemen, dat is een rijschool van mijn vriend Tassin Onoer. En die is in gesprek met Punt Info. Daar staat een groot interview met hem. En deze Turkse meneer die al jarenlang een rijschooltje heeft in Haarlem. En die noemt zichzelf ook driver seat. Als ik het wel heb. Goed al hebben onthouden. Nou, we gaan naar Nederlandstalige muziek.
1: Kijk, wij doen research waar we bij staan. Drive Seat is een klassieker van Sniffen het is. Heb er net naar geluisterd. Gaat ook over tegenstrijdige en pijnlijke emoties aan het eind van een relatie. Nou,
0: Oké.
1: Dat is helemaal verdrietig.
0: Ja.
1: Zo kun je maar bedenken.
0: Nou, dan gaan we maar naar een
1: gebed. We gaan even naar Nederland.
0: Gebed.
1: Echte guilty pleasure. We hadden een aantal shows geleden dit nummer willen draaien. We zijn er ook al aan begonnen. Maar ja, wij willen zoveel muziek in 2 uur proppen. We kwamen niet uit. En daarom verdient het nu een wat prominentere plek. We gaan van begin tot het eind draaien. Gaan we dit mooi vinden of niet? Dat moet iedereen voor zichzelf weten. Ik zei al een guilty pleasure. Het is echt iets van vroeger, want we hebben het over 1970. En stond dit nummer 16 weken in de top 40. Kun je bijna niet meer voorstellen.
0: Jeetje, voor dat nummer?
1: Dus, ja, voor dit nummer. Ja. De zanger is Ruud Eggenhuizen. Zijn pseudoniem was D.C. Lewis. De man is geboren in 1947, maar aan onder andere fibromyalgie overleden in 2000 al. Dus hij is helemaal niet oud geworden. Heeft meegedaan in 1970 met het lied Linda. Wie kent het niet? Ja, aan het Nationale Songfestival. Maar werd niet uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. Dus ja, hij heeft alleen maar het nummer gebracht waar we nu naar gaan luisteren. En dat is opgenomen met orgelspel van Feike Asma.
0: Nou, geen onbekende.
1: Geen onbekende.
0: Nee.
1: En een trompetsolo van Jan Marinus. Opgenomen in de grote kerk van Maassluis. En ja, het is een zoetsappig nummer natuurlijk over iemand die niet gelooft, maar wel de muziek in de kerk mooi vindt. En dan valt ineens dat orgel in, figuurlijk dan. En dat klinkt ook weer heel bombastisch. Ja, het is te zoetsappig voor woorden. Het is ook
0: nou, daarover gesproken, ik heb wel eens, dat is ook wel 80 jaar geleden, een orgelconcert in de kathedraal van Haarlem meegemaakt. Nou, het leek wel of er een bommenwerper door die ruimte heen ging.
1: Müller-orgel.
0: Ja, wat is dat? Wat een geluid zit erin.
1: Dat is gebouwd in de context van de akoestiek van zo'n gebouw. Dat is natuurlijk heel knap werk dat je dat kunt maken.
0: Ja.
1: En daar moeten enorme machines achter zitten die lucht genereren. Het orgel waar we het hier over hebben, noemen ze het Garrels-orgel van de Grote Kerk in Maassluis, schijnt ook heel bekend te zijn.
0: Mm.
1: Echt een klassiek kerkorgel. Ja, je hoeft er niet van te houden, maar het is wel een tijdbeeld.
0: Ja.
1: 1970 was dit dus een nummer 1 hit in Nederland. Nou, hoe lang is dat dan geleden? 56 jaar inmiddels.
0: Precies.
1: Terwijl de zanger in kwestie al 26 jaar niet meer leeft. Iedereen, of je het nou mooi vindt of niet, zal hier zijn bepaalde jeugdherinneringen aan hebben.
0: Ja.
1: D.C. Lewis met Mijn Gebed.

0: hebben we eigenlijk nog orgelconcert in onze regio, Haarlem en omstreken?
1: Ja, volgens mij nog steeds wel. Heel soms ook in de grote kerk die je net al noemde. En ja, overigens in de Bavo-kathedraal, de Koepelkathedraal, wordt het tegenwoordig genoemd. Het is ook een mooi orgel natuurlijk. En ja, ja, is ook als optreden.
0: Ja, ja, dus ja, ja, bijzonder. Wij gaan door met Nederlandstalig. Dus, maar dit is heel wat anders. Ja. Maar wel heel leuk.
1: Heel leuk vooral, ja. We hebben het over de band The Kick. Maar dan in samenwerking met de inmiddels overleden protestzanger Armand. En Lucky Fons de derde. Lucky Fons is een pseudoniem
0: de derde
1: voor hoe heet die, Wiggers, Otto Wiggers. Nou, de Kick kennen we als een beetje een Rotterdams bandje met beatmuziek. En Armand met zijn lange rode haar en ja, altijd een enorme joint in zijn handen. Als de protestzanger van Ben ik te min.
0: Ja.
1: Ik heb hem live gezien in 2014 en in 2015 is hij overleden. En dus net een jaar daarvoor heeft de Kikker Dave van Raven met Lucky Fons en Armand het nummer opgenomen waar we nu naar gaan luisteren. Namelijk het nummer Want er is niemand.

0: Nou, de Hans van Klink show, wou ik zeggen, de Van Klink tot Klank show, nou die geeft wel om, joh. En wij maken een leuke radioprogramma's voor jou, omdat we om je geven. Mag ik het zo zeggen, Hans?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ja,
1: wij geven om muziek en om de luisteraar.
0: Precies, precies.
1: En we nemen de luisteraar graag mee in onze liefhebberij.
0: Maar het is wel wat ik zo grappig vind, de tekst is zeer actueel, terwijl de muziek echt uit de vorige eeuw is.
1: Ja, ja, het zijn echt van die klassieke beatklanken.
0: Ja, ja, ja, ja,
1: ja, zeker. Ja,
0: gewoon een beetje rammen en zo. En een gitaartje er doorheen.
1: En over vorige eeuw gesproken. Het laatste nummertje is een nummer uit 2000. Dus precies in de wisseling van de ene eeuw naar de andere. We gaan het er kort over hebben, want de tijd raast voorbij. Maar de Nederlandse popgroep uit de omgeving van Breda, genaamd Abel, heeft in 2000 een hit gemaakt. En dat is het nummer Onderweg.
0: Onderweg. En daarmee gaan wij ook onderweg naar het nieuws. Dank voor het luisteren naar deze Van Klink tot Klank show met Hans van Klink en Benno Veugen. Tot een volgende keer. Dag.
2: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest, dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad of 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.